Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.

Нас гюас мор. And you still wear a deal for my bait. And you slap all you want. And you rein probeer my reet. In die duivel boer. En ik vond er op het vat wat daar geet.

Als ik zeer is, plak ik pleister. Als ik moeg is, leg ik neer. Als ik raad zoek oor die leven, dan bid ik op mijn knieën.

gaan vanoggend begin met 1 Petrus hoofstuk 4. Wie gelei het, het met die sonde afgereken. Omdat Christus dan lichamelijk gelei het, moet julle ook met die gedachte wapen dat wie lichamelijk gelei het, met die sonde afgereken het. Vir die rest van sy aardse bestaan word sy lewe nie meer beheers deur menslike begeertes nie, maar deur die wil van God. In die verlede, toe julle nog heidene was, is julle lewe lang genoeg

0: Radio.
1: Internet Radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet Radio met style.

Goeiemôre aan almal wat op kantoor reeds besig is met hulle dagtaakies. Mag hierdie nuwe dag jou vreugde bring, jou hart vol met dankbaarheid en jou pad vergesel met liefde en seën. Geniet jou dag.

0: Internet Radio met Styl.
1: Ja, dan is het ook tijd voor ons verjaardag, maaikies, om net te sê, veel geluk met jou verjaardag, maar vir jou groot dag en een groot jaar wees. Geniet jou verjaardag.

0: Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Dan is het Henriette wat met 'n prachtige liedje gekom het, Doen Het, aan Inje.

Ja, so 9:56, kom ons doen het, ons maak die dag lekker en dan kuier ons weer morgenoggend 9:00 saam. Ten minste is het morgen vrijdag. Ja, geniet die dag op kantoor. Bye bye.

alles getel. Jy sal my nooit verlaat nie, jy is altyd een tree voor my, so ek sal in jou spoor bly. So ek sal

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

Not your song, it's my song. Nou oordeel vir jouself. Hier is Dolly Parton met haar eie liedjie I Will Always Love You. Die loopste ou wat teenoor haar gespeel het as haar leiwag was Kevin Costner. Dis nou teenoor Whitney Houston.

van die braaitang zweer ek getrou. Om my broer se glasie altyd vol te hou. In my een hand een doppie en in die ander een is ys. My lapa is jou lapa, kom maak jou thuis. Welkom by my woonwa, my naweek paleis.